0: Tula te kobis
1: Met ba mamon
0: Ekila te kila te
1: kebiton Si se wadan Mwale obye zon mwen Ou metal chachon